0: Ik zei doe iets maar dat doe we jisse ge den ha wat maakt toch goed rap ik ga hier en op den ook geen jisse ge jisse gaat trouwens hebben we iets te wel iets te wel geba hij spampen en niet schap te dat ik heb je opsk zo dat ik ze doe iets ga en jisse nacht hebben ze gewas is kunnen beschouwen niet dat ik nog ze dat ik heb je opsk chester bij women ge east mee en ik op den ook jisse ge hoe gaan jisse jisse gaat dat bepa ik het kan bij om en stemmen 100% maar ik snap en zei we het moet geba hoe jisse kop dat jisse gaat dan mag je wel een gebe hens geschoten niet nu dus schoos van de niet nu bij de biopsk zo dat ze doet dat was wil je ba ai dit zo je ban dat je wel een gebe hens je hebt geschoten niet nu dus schoos niet dat ne hier een nu dat ne biopsk lg4 en op de nu dus zo hè hebben ze hè gebe pek het kan bij nam de 0% is dan je het moet je dat tot dan die nam stood je werd geschoten niet nu dus schoos van de niet nu de strijden hè biopsk zo dat ze doet dat die juks kon dit dan nam de 0% is dan je het moet je get dat tot dan die nam stood niet dat de big stood dan hè biopsk je get dat is dan je dat gop dead ik wilde weer Shefferville een update nodig hebben wat je gemaakt dat die show gaat die gaat dat het boven bij je van het zomert in de schop dat die gaat er is gaat die dat het bij het begin kan bij het dat de kop deel je bij je dat je wens geschoten niet nodig is is speciaal spunt niet en een nieuw schap dat er in heb je opsk zo dat ze doen was het dat die hij met mensen die juks kon dit hebben dat die snijden gaat die kop deel je bij de mag je wens geschoten niet nodig is speciaal we moeten hashi man one and up they not let took and just got the it's gonna be a big it's gonna be numb the no percentage like and say it's most give a huge it's 2000 in them stood and they have a hand geschoten nicht nur die Spur schwimmen denn nicht nur big still to the hand be up still that should be the ex could it again and some no percent makes like and say it's most give a huge it's 2000 in them stood so that shit to when they have a hand have to new nicht nur die Spur was one p Mrs. Sisney OJ schwimmen morgen up they not give and just it's to get to the big it's gonna be kadosh from 2% is nagin zed zemot heo zed stod on nam stod kish nagin get zed gop dead the gabi hensky shutten nish no tish pshur shpump ne nish no nish zed agat tem biops kachow daksha duiz gadi yuk skundi tagin kadosh from 2% is nagin zed zemot heo zed stod on nam stod hek an ten joen the gabi hensky shutten nish no tish pshur wish gagin ish nemis gagin apte no nish o jow daksha duiz gadi yuk skundi tagin kadosh from 2% magis nagin zed zemot giba heo get zed gop deo en dan mag je wel een gegeven hens geschoten, niet nodig is beschouw. Schwimp naar de oorschap, zet ik naar Biops. Ik zou dat ze doen, zet ik de wasse, wasse is een detail in geba. Zet ik de koptel, ja, bij en dan niet nodig is beschouw. Ik heb mijn tijd gemengen op de nodig is er geba. Zet ik de beperkt is een beeld, dat is een 2% is nagen zeer iets moot gea. En je wilt de koptel nagen gea. En dat je wel een gegeven hens geschoten, schwimp naar niet nodig is, zet ik naar Biops. Zo dat ze doen, zet ik wasse is een dubs. Gaat je bij het doen je kop te je bij je bij je tweeën geschoten niet nodig is schuil en sanitaire valdoor Amos kan op de nood we het doen je de muziek als je het schaast iets en je zou het je bij het ik als je dit mag je de beperk het kan weet je snak je bij hij schop dat je schat het doen je neem 2% je het snak en doen je het moet je het het tot dan je neem stoot dan de gabe hens geschoten niet nodig is schuil spunt niet nu jaren nou dat ik naar biops zo dat ik zie doe je het je ook kan dit need you get six nine you say it's more need yeah just do it keep on you and them so and hope it's one and up they know this would you do get this is that it's a good pepper and skin bill and stomach could awesome 0% is not gonna do it some what you just stood on did them stood this is cop that is right there the gabba hands is shot and this no this first from the nish no you know that I can have your still that should do it get the x on the tag in your bitch and neem 2% is nagen zeer iets moet. Je hoort het stoten niet. Neem stoot niet nodig is beschouwd. Je hoort het schoten. En hoe dat we molly als ik nog niet nodig. En je hoort het gisteren. Is er gaat het beperken. Het is kunnen boel. Schop dat is gade. Maar geen stem 2% is nagen zeer we. Boek zit hangen gaat zeer iets moet. Je hoort het stoten niet. Neem stoot niet. Neem stoot niet. Neem stoot niet. Niet nodig is beschouwd. Spomp neem stem nog niet. Gaat er een heb je opsk. Je hoort dat ze doe iets gade. Je hoort het kon dit hangen. En stem 2% is nagen zeer iets moet. Je hoort het. Het stond dan die nam stond niet nodig is beschouw. Ik mag een hekje zo uit maken dan die dit dan die dit dan dat die dan nooit eenmaal goed aan molen had.
1: Kwe kwe. My name is Sheila Swasen. I'm from the Listigouche Mi'kmaq First Nation, and you are listening to CBC North.
0: The wheat mother had today in his today Indigenous

Ook maar ik heb het wicht om te gaan op zich dan niet naar ons in de UST. Toen we echt tegen ons gaan en niet gans. Hoe dan is het maar wat max to. Hoe dat zit zijn ze wicht en hoe hij mij en die heeft zij wat ten en die acht negen ons gaat diep zij het doet tegen ons. Hoe hij niet zo zo te toch hoe hij regional suicide prevention conference. Ik ben ga het stuur naar ons gaan en daar wat max to zij big subjects kosten daar wat daar op publiekum te behem maken nest sub discussie daar en daar ga op publiekum zeggen dat wat maakt dus je doet daar niets ook hoe daar maken het chess beetje zeggen hoe hij stond dan niet aan het toch hoe hij je stond aan het toch maar moet daar mijn stuk zeggen hoe hij je doet daar niets zeggen nou hij begint daar discussie daar hoe ga je publiekum zeggen behem maken hij begint daar sub discussie daar min maar goed dat chess beetje zeggen hoe hij je doet daar niets zeggen niet stond nog discussie daar hij is die ja ni ben medwan bi him ga ya ni ni stono ni ji skosa da sku do da gna kun ma go ya mean that the with the mother good so ya was ga gna sha gno ya ji sha ya chi bi ta gno ya ni so do da gno tsko Marlin Cowboy Memorial Basketball Tournament ya dam ho gno tsko ya do han bi him ya ni ji skosa da sku da medona no in go with go ya sku da ma gno go when I dan je tano I was kagging a school. I had a Geneva's to Mordga way or that's a board of comp. My ask I had say taken type. Dan den how we estage di do astu nastaro ga he mo kan se ta nan ba he ba je ga he we but I has gotin do astu nastano on ta he ni sos ci squas there ma da te ping na he spitsa je se ba je ska pegno bi he ma gan yana no da ping na da xits e gun ma gan yo I had apps kan de ping na he just na ko stwa je astu nasta ci ga tu ta he ne sab ci squas e ok go tan ga psi so e minus ga gan se gun I had do da gan so he ni so chen datum mi ni no kudos housing briefing ne in sub discuss da gna was ka even got da mo da gno ko they have a gathering place I was constructing ano kudos the pirine spitzer so I went to here we some gno so skaji I have ganion ga jo na it's dinner we each still ook mino dat hij was kijken is gewoon matchday en go ik denk dat big te gaan eigenlijk nog hij en stuin aan het dag al dit hij was gewoon was kijken is echt daarin wat niet stuur niet eens kostte dat wat hij op publiekum te hebben hem eigenlijk niet stuur niet zelfs iets kostte dat eigenlijk nog hij dat denk ik nog wat annual general I mean local annual general assembly ook wat mag hij go ik denk op zich hij wat heb ik hem ook nog hij dat denk ik nog iets en dan die ganse hij dat stelde ik dat iets kostte dat gaat stuur ik not say no I had usnijo dostaja jadox they were jabgomo hi and the nako I got here to hoyos good to degno go I had naska iu ton maga ya medwen ayo nako I the gunta ke mag bingo go it still ok min mag I had shape I mean tiwas no win what I has shibugamo I club de golf I know I had golf benefits I had I big still cheese costa and yana not the pig na has good to be tagno go I have that you should got that I am just by then one of my night have that just ook maar ga je op de match denk ik dan I have as I have match day I have and just I have him nine the pigan magan match day that you me the me go go was one of he would said she I have beat up him some host go jag we good stay now go oh god that the aston astay go I had jamakan ke maga ga that squad jamakan ke maga I have ni sauce I had he can sit ook niet hij niet stro en sommige beek hij is kosten eigenlijk gewoon stretch en door als toen als daar ook een health and fitness center en jana nou de piken en dit is bij het behem en jana nou de piken en wat dag zit zeggen maar nu best daar precies zo dan is spreek aan dat je wist iets

Ook mag hij het weet maar dat ik het dan ook al de bijzonder hij heeft stop voor het team gaat ze om al ze hij was gaat ze hij de bijzonder hij hoe dat kan zou nog dat ze hij Quebec is zie hij zo nog tegen ons mee gaat ze hij niet sabichten nee hij besteedt ik mag hij het dat weet maar dat ik het dan is bak goed gaat zien nooit ze hem stiga molds bak goed gaat dat stel wat max door hij die zand is dat ze bij women G Eastman was Skagenish, Nemska, Kavion, was Swanepee, Valdor, Sanitaire, Amos, Lassau, Kago, Ruin, Oranda. Ook hij nooit zei hij is mijn tijd stel de Mistisni, Ojabogomo, Shibogamo, ook hij is mijn tijd stel gauw de Sagini, Lac Saint Jean. Ook de doe het, de mega, hij is subfurgo, hij is gedoet ten onder, Nando Tse de Morgans. Ook een goeie dan, hij heb precies, hij had een idee taks, ga megot en hij had Jewett Noordas Quebec, de Noordse Quebec, als een gedeelte zien de EUST, dijk. I am with that you had no touch got back I had niche I had eaten new episode that I got I asked where he said my he built my Oscar do you do you Oscar's got episode that I got check I had now I got stuck no go yes I'm done on his sauce I episode that I got I had like I had no go it's still good Sabai et ten apes sedets. Ook est-ce que tu de Beijing? Ça y est, ce que j'ai en de LA One Access Road, Maskunoga, en de Okunda, mean I had Trans Tiger Maskunoga, je suis à Jessica, j'ai de Pegnon de Niso Nesto datum de Nel Shop kilometers, be him aga Nesto datum de Romain Bextam de Ronian kilometers, Eska, j'ai de Pegnon de Eska, j'ai de Dugan Busta, we see Buska you down. I had Yagwith Mondgaj at Ungoy at Egoptet got a Jisuk Danish snacks. I had that I had what Max to Chesterby Women G Eastman. Adwe, I had Mew, I had Mew Asaskun, my gop there. Adwe, ni touch Nyanam Duno, Mswen you down each still. Oko, I had West Gaganish, I had Nyanam Duno Nail Goit still moderate. I had Dugan got Jisuk, I had Danish gop that. Oko, there, Miss Tisney, I had Madatum Duno Nam Duno Nail, I had Dugan.